van tijd aan te toch. Hoe ziet er stil in steen? Waarom? Nonstans. Först när tiden står still.